0: ये हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 47। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Dit is Vahon Hindustani Radio.
7: Jopor.
8: Pas. Tarabati loy loy. Mama I'm gora. My two I'm doli.
7: Hanza. Mama le pia.
8: Mama.
7: Hajur.
8: Hajurko wanda pola ta mere pia. Lasta sa.
7: Chup laga banja. भान्जा तिमी पढ्दै गर म तिम्रो माइजू भेटेर आउँछु।

0: IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelfried vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
3: एक बार फिर यहां से आप सबको हार्दिक से स्वागत किया जाता है ये खूबसूरत दिवस में ये खूबसूरत मौसम में ये खूबसूरत पल में आज से बेहतर कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं उसी खुशी के उपलक्ष में हम सुनते हैं हमारे सुरीनाम के एक सुंदर सा रेगी डांस हॉल

Den laderfanet leven, Sabina M.K. Awasmi. Creativiteit begint niet met perfectie, maar met nieuwsgierigheid. Geef jezelf toestemming om te ontdekken. En ik zeg ook bij deze via Fahon Hindustani Radio, geef jezelf ook toestemming om te ontdekken, te proberen en plezier te maken. Vaak ontstaan de mooiste dingen wanneer je stopt met jezelf tegen te houden. Dus maak uw weg zelf vrij. Ja, maak uw weg zelf vrij. Dan ontdekt u ook hoeveel leuke en goede dingen er zijn.

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2347। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel.

0: In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: कुरान दर्राम सूद वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
4: Digitale radio, Fahon FM.nl.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
5: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश

0: रणवीर जो आप हो तो इसमें ज़रूर अवश्य आप चाहे तो भाग ले सकते हो। और मंदिर जो है कॉन्टैक्ट कीजिए मंदिर की बस दूर से हमारे साथियों। घर के तरफ देख रहा हूँ, 5 मिनट बाकी है एक बजने में। प्रभु शिव चेतन जी और उनके परिवार समस्त परिवार की तरफ से आपको एक शुभ दिन और खसी खंड दख फैन साथ रख दोस्तों, फैन भी कहते कहते हैं। और जाकर श्री कृष्ण भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। 2 और 3 के दरमियान श्रीमान राजकुमार रौली मोहन आज अभी आएंगे और
1: verteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

echt zo willen zeggen. Geweldig. Ja, ja. Wat zegt u ervan? Bedankt voor het telefoontje, hè?

voor half 2, zaterdagmiddag 8 augustus 2026. Apjoen he, Apeheke Station, Fahun, Hindustani, Verdeduper. Fijn weekend voor u. En niet vergeten, vooral blijft u afgezet op uw Fahun, Hindustani, Verdeduper.

0: हर एक काम के लिए 2047।
1: अद्वकातन कांतोर आनंद राम सूत वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: U luistert naar Hindustani Radio.
7: Radio Vahon.
8: Digitaal radio. Internet vahonfm.nl.
9: साथियों अभी कुछ एक घड़ी के अंदर में आप सुनेंगे श्रीमान राजकुमार रोली मोहन है vandaag zaterdag 8 augustus 2026 in voor oude door het budget oude 10 keer door oude 10 keer de mia

Namens Adjo, vandaag zaterdag 8 augustus 2026, 2 minuten over 2. Matlab jehi wata hai ki torabilam, het is al laat. 2 uur moeten we beginnen al met de heer Rajkumar Roli Mohan. Hamari saathiyon mitro, aur jaisa aapko maloom hai, prati elke zaterdag. Ja, even, heel even nog, beste mensen, jehi kehna hai. Jouw, je zou kunnen maken, hè? Elke zaterdag kunnen, is elke zaterdag goed daar hier, goed daar hier, hè? Je zou kunnen maken, hè? Ja, beste mensen. Toen vanavond is hij nog daar hier, ik doe het programma, over Sanimar Kadine, 8 augustus 2026, 3 over 2, over haar ik Sanimar Kadine, 8-4, wij schaksai, zijn naam ze, die jaker, apne vichardhara nieuws, over wat late zijn naam ke halata, jo hai politiek, yani ki raad, neti ke setra per, over zijn naam ke, over in dino ke halat, jo hai, wekelijks, ek baar Sanimar ko, 2 over 3 ke, श्रीमान राजकुमार रोली मोहन जी

0: या हमारे साथियों बैट्समैन से और यहाँ से लाइव आप सुनेंगे श्रीमान राजकुमार रोली मोहन जो जाकर आपके लिए और यहाँ न्यूज़ को बतलाएंगे अपनी विचारधारा यानी कि अपनी मीनिंग और कमेंटार वो भी देता रहता है और आज के हालात के बारे में, क्योंकि वो करीब है नज़दीक है सुनाम से। और मैं अपने तरफ से फाहून की तरफ से उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ जहाँ अपना कीमती समय लेकर वो हमारे लोग के और पास आकर आपको अपनी विचारधारा कर देते हैं और खास करके सुनाम के हालात न्यूज देते हैं। और मुझे रोली बेंट वेलकम इन सनी मेल्टा लाइव एक खुरीती मुझे मोहन
1: शाम है दिलो इस नीदरलैंड एक खुरीती और इतर जो या लातो वो पदात वो तो वेल कॉर्ट प्रोग्राम अपना kunnen presenteren en belangrijke zaken kunnen bespreken. Laat het een goede programma weer worden waarbij toch wel bepaalde zaken belicht worden die misschien nog onder de radar liggen bij jullie daar.
0: Goed, meneer Mohan, en u bent goed ingelicht, u woont daar, dus vandaar dat u het beter zou kunnen vertellen aan mijn luisteraars hier in Nederland. Gaat u gaan, meneer Mohan.
1: Ja, samen met de luisteraars, bijna elke zaterdag moeten we nieuws vanuit Suriname voor jullie toch wel proberen te ontcijferen, duidelijk te maken, omdat het hier toch wel een beetje anders vertaald wordt binnen de nieuwsdienst, ja, alle waarheden. Ja, dit soort zaken om de samenleving enigszins te beïnvloeden. Ja, de pers werkt mee met de zittende regering. Dat is mijn conclusie, om hun te verdedigen. Dat is niet iets nieuws. Dat is altijd gebeurd. Ook tijdens de vorige regering, tijdens Boters ook. En zo had je het. Vanaf 2010 is dat sterk toegenomen. Dat journalisten toch wel betaald worden. En dat is een kwalijke zaak. En dat indien dit soort zaken in het land gebeurt, dan krijg je geen objectieve nieuwsberichten. Ja? Dan krijg je halve waarheden te horen. Maar goed, dat is een beleidsaangelegenheid. Journalisten die toch wel integer zijn, die moeten weten hoe ze het nieuws toch wel eerlijk kunnen overbrengen naar de samenleving. Ja, laten we hopen dat er verbetering komt, omdat we nu toch wel proeven dat bepaalde zaken niet duidelijk gemaakt worden aan de samenleving. Wat de reden zijn, begrijp ik wel. Ja, het gaat slecht in het land. Dus men probeert bepaalde zaken nog onder de tafel te houden. Laten we beginnen. Het gaat slecht in Suriname. Het levensstandaard is erg hoog. Mensen komen niet uit. Mensen die een salaris van 20.000 hier hebben. Ja. Maar wat te noemen, 20.000. Ten tiende hebben ze geen geld meer. Deze mensen proberen toch wel een tweede job ergens te doen. En of toch wel te gosselen. Om te kunnen overleven. En dat doen ze al een jaar onder deze regering. Ja. Ik kan mij nog heugen dat toen de drie machten ja, met 400% loonsverhoging verrast werden, dat deze president die nu aanzit in de oppositie was, ja, als presidentskandidaat op het podium zei, dit kan niet. Landsdienaren geef je geen cent, maar de drie machten, ja, de regering, de DNA-leden en de rechterlijke macht heb je met 400% en 500% salarisverhoging gewaardeerd. Het was dezezelfde president. En toen zei ze, het moment dat ik de roer in handen neem, ja, dan zal ik al deze verhogingen terugdraaien. Wel, tot heden hebben we deze president nooit meer daarover horen praten. Wel heb ik uit mijn kanalen begrepen dat dat er een wet voorbereid wordt dat de president, de salaris van de president, verhoogd wordt. Ja, laat dat duidelijk zijn. Nu de president toch wel gemerkt heeft dat de samenleving het niet meer kan volhouden. Ja, zaken worden met de dag duurder. Ja, alle goederen die je in een supermarkt koopt, vandaag koop je het voor, laten we zeggen, 100 gulden. Ga je morgen de zaak in, dan is dat 110. Er is geen controlemechanisme, er is geen beleid ter zake. En ieder doet wat hij hebben wil. En deze regering is niet in staat om dit soort zaken aan te pakken. Er is geen beleid. Deze regering heeft op ieder geen beleid gepresenteerd aan de samenleving. Ja? Wat ze gaan doen. Ze zwegen in alle talen. Indien de informatie juist zijn, proberen ze met de projecten welke toch wel gearrangeerd waren door Weyland Santokki, die uit te voeren en aan te pakken. Maar eigen beleid hebben ze nog niet in kaart kunnen brengen. Het is meer het zoeken om leidingen hier en daar te krijgen. Wanneer we toch wel zeggen dat ambtenaren en de samenleving de mensen niet uitkomen en dat er in oktober toch wel een protest voorbereid wordt, heeft deze president, ik dacht donderdag gezegd, dat er een loonronde, ja, voor de loonronde onderhandeld zal worden met de vakbondsleiders. Ze weet dat wanneer de massa op straat is, kijk wanneer je helemaal niet uitkomt. Wanneer je weet dat je na den tiende geen geld hebt en het niet vol te houden is om 2 en 3 jobs te doen. En wanneer het te veel wordt, dan ga je wel de straat op, ja. En dan heb je nog aan de andere zijde dat veel onderwijzers, verpleegkundigen, politieambtenaren de dienst verlaten en vertrekken. Ja, nu hoor je de minister dat er geen leraren zijn, de minister van volksgezondheid, ja, verpleegsters en verpleegkundigen trekken weg, deskundigen, specialisten trekken weg, ja, omdat ze niet eens zijn met het beleid. Je kan die 3 machten geen 400% en 500% loonsverhoging geven. Mensen die niet eens 3 jaar gestudeerd hebben na de middelbare school, rechtenstudie, ja, en dan ga je de specialisten die een artsenstudie en een specialistenstudie van 6 jaren nog afgerond hebben, over die mensen praat je niet. Wat voor beleid voer je dan? Maar ja, deze zaken, moeten we eerlijk zijn, het was toch wel tijdens de heer Santokki, was deze verhogingen door de heer Gayadir gearrangeerd met een ABOP-parlementariër. En zo hebben ze het klaargespeeld. Ja? En zo zijn de lonen te erg scheef gaan groeien en mensen komen niet uit. Natuurlijk zal er een loonronde komen omdat men bang is dat in oktober het mis kan lopen. Ja? Protestacties moeten we zeker hebben. Ik hoop dat de samenleving dat begrijpt en ik hoop dat de regering ook begrijpt dat de ambtenaren recht ook hebben op een goede loonsverhoging. Ja? Op basis van gelijkheidsbeginsel, wanneer we kijken naar de verhogingen die toch wel gegund zijn aan de 3 machten. Laten we ervan uitgaan dat in oktober er geen straatacties komen. Ja? Ik kan u zeggen dat dit, ik had u al gezegd dat men in augustus, september zogenaamd gaat onderhandelen. Ik had in uw programma al eerder gezegd, omdat dit al voorbereid was. Ja, het was al besproken in klein verband, minister van Financiën, de president en nog 2 anderen van adviseurs van de president, was dit besproken. En ze hadden toch wel voorbereid dat ze in augustus, september zogenaamd gaan vergaderen, onderhandelen en het gaan trekken totdat in oktober zogenaamd er een akkoord bereikt wordt. En het gaat een tweedeelse verhoging worden. Ja? Men gaat onderhandelen zogenaamd, men gaat een bepaalde procent geven en beloven dat in 2028 begin er weer een bedrag gegeven zal worden. Dat is de strategie welke besproken is in een kleine kamer. Of dat uitgevoerd wordt, weet ik niet, maar dat is al besproken. Nu ik zie dat inderdaad nu in augustus de onderhandelingen, de president zegt, het is tijd voor de doelronde, dan begrijp ik dat die informatie welke ik gehad heb, en toch wel via e-book medium had medegedeeld, nu uitkomt. Ja? Goed, dat was met betrekking tot de zaken die dagelijks duur worden. De benzine die toch wel een heel grote rol speelt bij prijsverhogingen. Ja, is weer verhoogd. Het was dat 53, 52. Het is nu bij 60 en 62 gulden. 58 gulden. 1 liter benzine. Hoe ga je daar uitkomen? Zeg mij. Hoe ga je daar uitkomen in dit land? Ja. Verder moet ik u zeggen dat de criminaliteit grove vormen aanneemt. Er is overal in DNA. Ik ben de minister flink, ja, ervan langs gegeven dat hij alleen maar praat, maar hij geen daden kan vaststellen. Maar ja, wanneer je zwakke leiding hebt, dan ga je ook geen beleid kunnen aanpakken om de harde criminaliteit aan te vragen. Om de harde criminaliteit aan te pakken. Dat ga je niet kunnen doen. Ja, wat je daar hebt bij justitie en politie. De minister is zwak wat politie zaken aangaat. Organisatie en beheer binnen KPS zit in handen van de korpsje. Daar zijn de zijstromers, ik heb eerder al gezegd, die hebben geen politieervaring als zodanig. Misschien hebben ze de intentie wel, ja, als politieambtenaar de zaken aan te pakken. Maar een ervaring hebben ze niet. En dat duurt wel een tijdje. Anders moet je toch wel ex-politiemannen die toch wel gepresteerd hebben en met het bijltje gehakt hebben oproepen en vragen hoe kunnen we dit euvel aanpakken. Het is in het verleden gebeurd. Ik kan mij heugen. Er zijn gesprekken geweest met de toenmalige PG, meester Bounouassi, toen de criminaliteit een beetje hoog werd. Er was een driehoek, ja, hoofd daarbij, de tweede man van zware delicten en de PG. En er werd een beleid, ja, uitgegooid, een plan van aanpak, en dat heeft gewerkt. Binnen 6 maanden hadden we alle top criminele organisaties binnen, een paar waren doodgeschoten bij acties, vooral bij gijzeling. Dit soort zaken moet je een sterke driehoek hebben. Politie, de PG, ja. Maar het moment dat ik zie dat deze PG zich weinig bemoeit met korpsaangelegenheden, met de zware criminaliteit. Je hoort haar nooit iets zeggen over het beleid. Terwijl zij als PG conform de grondwet ook bevoegdheden heeft om de korpschef te zeggen en te roepen en te stellen, kijk, in zo'n buurt wordt er te veel, ja, gestolen of beroevingen gepleegd, gooit je beleid die richting op. Die bevoegdheid heeft deze PG wel conform onze grondwet, maar dit soort zaken gebeuren nu niet meer, merk ik op. Ja, anders zou ik het lezen dan. Maar goed, ik heb gezien dat de korpschef nu huis aan huis loopt in bepaalde weken. Heel grappig, hè. Terwijl je een dienst hebt, men noemt het buurtmanagers. Ja, Er is een project buurtmanagers. Er zijn mensen aangesteld in die voor in bepaalde buurten moeten opereren, informaties moeten verzamelen. Wel, ik kan u zeggen, heel Noord, niemand kent één buurtmanager. Hoe wil je dan beleid maken? Hoe wil je dan die criminele harten van in een bepaalde wijk in kaart brengen? Je moet die buurten aflopen als buurtmanager, met mensen praten wat de problemen zijn, waar de criminele harten zijn, wat ze vermoeden. En op basis daarvan moet de buurtmanager een rapport maken en dat sturen voor de operationele diensten. Zodat zij de operationele diensten, de inlichtingendiensten, toch wel vragen om deze zaken in kaart te brengen. En wanneer dit soort zaken als gebeurd zijn, geeft de inlichtingendienst, de operationele dienst, weer informaties met betrekking tot al die criminele harten en locaties. En dan wordt toegeslagen. Zo moet er professioneel gewerkt worden. Maar dit soort zaken zien we niet gebeuren. Dus de criminaliteit neemt. Ik hoorde, omdat er te veel kritiek was in de DNA en binnen de samenleving, hoorde ik de minister zogenaamd eergisteren op een persconferentie zeggen dat wanneer we kijken naar de cijfers, de criminaliteit aan het dalen is. Sjaam en de luisteraars, laat me u één ding zeggen. Mensen gaan geen aangifte meer doen voor een diefstal van een gastcilinder, een kleine inbraak of zaken die gestolen worden, bronfietsen enzovoort. Omdat ze 5-6 uren lang op het politiebureau moeten zitten om een aangifte te doen. Dat begrijpt deze minister niet. Vroeger was het dat je 10-20% mensen geen aangifte gingen doen. Maar nu is dat naar mijn meenschatting 60%, tussen 50 en 60% mensen gaan geen aangifte meer doen. Omdat ze 5 uren niet daar willen zitten. Ik heb gesproken met vele mensen van buurten. En ik heb mensen gevraagd, praat in je buurt met mensen waarbij het ingebroken is of het gestolen is. Ik heb 6 weken gekozen en ik heb 6 mensen gevraagd om even te checken hoe het is in hun buurt waar het gestolen is, waar het ingebroken is en mensen geen aangifte hebben gedaan. Wanneer ik die informatie krijg, dan kan ik nog beter analyseren en zeggen, zoveel procent mensen gaan geen aangifte doen. Maar ik schat het nu tussen 60% en 40%. Feit is, de harde criminaliteit neemt toe. De president had zelf gezegd, we zijn machteloos, vooral in het binnenland. Het zijn zwaar gewapende groeperingen. Ja, dan vind ik het belachelijk dat je als president zo'n uitlating doet dat je niet bij machten bent om de criminaliteit in het binnenland aan te pakken. Ja, vroeger kon het wel. Waarom nu niet? Omdat veel van die concessies, ik heb eerder al gezegd, de eigenaren, leden van NDP zijn toppers van NDP. En 70% van die concessies, oud-concessies en oud-concessies, zijn van deze mensen. En deze mensen hebben het verhuurd aan Surinamers, hun concessies, en aan Brazilianen en Chinezen. En zij doen niets. Ze ontvangen hun geld in Paramaribo en worden steenrijk. U weet dat de wilde goudprijs, ja, en het stegen was, heeft deze president 6 maanden terug de belastingen juist verlaagd op goud, voor de goudzoekers. Kan je voorstellen, een land in crisis en dan gaat de goudprijs omhoog de lucht in. Dan ga je als president een beleid uitgooien waarbij je zegt nee, waar die mensen 5 en 5,5% betalen, betalen jullie nu 4%. Kan je voorstellen? Nou, u weet, de goudsector is vernietigend voor het binnenland. Met kwik en cyanide, welke geïmporteerd wordt uit China. Ja, dit soort zaken maken dat ons binnenland voor de komende 100 jaar, kwik blijft 100 jaar in de bodem zitten en het water. Dus men is nu een beetje gaan beseffen en hier en daar probeert men toch wel kleine maatregelen te treffen. Terwijl de wettelijke regelingen overduidelijk zijn dat indien er sprake is van het vergiftigen van openbare wateren, ja, wateren en kreken, dan heeft het PG vergaande bevoegdheden. Heeft geen enkele regering nodig om al deze zaken aan te pakken. En daarbij staat in de wet duidelijk, ja, dat de PG bevoegd is om alle middelen in te zetten om deze vernietiging te voorkomen. U weet dat in 2022, denk ik, dat de PG al bezig was een paar schaljans op te blazen, ja, en de zaak aan te pakken. En toen was de heer Brunswijk en het binnenland, de binnenlandbewoners, gesprongen en gezegd, nee, dit kan niet. We moeten ons brood verdienen. Ja? Nou, de president was toen machteloos. Hij zegt, oké. En toen heeft hij de PG toch wel verzocht om voorlopig te stoppen. Nou, dan, tot heden worden deze acties niet meer uitgevoerd. Maar de PG heeft vergaande bevoegdheden met betrekking tot het vergiftigen van openbare wateren. Dat is duidelijk in de wetgeving. Dus ik hoop dat deze president goede adviseurs heeft. Die haar kunnen uitleggen, president, die bevoegdheid heeft de PG. Roep haar, ja, en geef haar met betrekking tot de vergiftiging, de opdracht. De president is bevoegd op basis van beleidsinzichten opdracht te geven aan de PG op dit gebied toch wel maatregelen te treffen. Die bevoegdheid heeft wel. Ze mag niet als president in strafrechtelijke zaken bemoeien, maar beleidsaangelegenheden mag de president met de PG bespreken. Ja, dat is duidelijk in de grondwet aangegeven. Feit is dat het binnenland nu hier en daar zo een beetje, omdat er te veel kritiek was, u weet, de vis sterfde, welke ik vorige week bekend had gemaakt. Nu hoor je dat er twee tot drie bedrijven daarvoor verantwoordelijk zijn, maar er is nog niet één duidelijkheid, zegt de minister. Ik kan me niet indenken dat de minister daar in het parlement staat, een verklaring staat te geven die onacceptabel is. Hoe kan je binnen een maand nog niet weten welke bedrijven zich daaraan schuldig hebben gemaakt? Hij zegt, hij heeft indicaties over twee bedrijven, maar hij wil voorlopig definitief komend week toch wel gegevens moeten ontvangen vanuit het buitenland. En daar gaat hij uitkomen. Belachelijk. Wij weten al welke twee bedrijven het gaat. Ja? Laten we hopen, ja, dat het toch wel de naam van Grasalco is opgevallen, maar dat moet duidelijk zeggen. En een Chinese bedrijf. En het is nog een ander bedrijf, hoor. Dat durft men niet te zeggen, maar ik kan u wel zeggen, we hebben wel begrepen uit het binnenland, het is een ander bedrijf, waarbij chemicaliën toch wel in de wateren terecht zijn gekomen. Feit is, er is nog geen duidelijkheid daarover. In het parlement zijn er 3 vragen gesteld. Ik vind de heer Pavidorinjo van NPS een heel kritische DNA-lid. Ja? En laat hij zo doorgaan. Ik denk dat in hem toch wel leiderschap zit. En de zaken welke hij toch wel op tafel legt, heel hard en zakelijk zijn. Evenwel heeft hij een politieke zwakke plek, omdat de heer Rusland en af en toe toch wel terugvleugt. Ja, dat was met betrekking tot het binnenland. De zaken die dagelijks duur worden, de criminaliteit. Elke week dezelfde zaken. Met betrekking tot volksgezondheid moet ik u zeggen, het is te belachelijk geworden. Mensen kunnen niet eens naar de dokter. Ja, voor alles moet je betalen. Ja, wanneer je een foto röntgenafdeling gaat, dan moet je ook betalen. Wanneer je al ben je verzekerd. Mensen die een verzekering hebben, premiumkaarten, mensen met een premiumkaart, de tandartsen hebben bekendgemaakt. Ik dacht donderdag of woensdag dat ze niet werken met verzekeringen. Ja? De mensen met een premiumkaart en SZF verzekerden. Ze hebben duidelijk gemaakt, ja, dat ze niet meer werken. En de conclusie is heel simpel. Waarom willen ze niet? Omdat de overheid hun niet betaalt. Ja, ook zo binnen de apotheek krijg je bepaalde middelen, maar voor bepaalde middelen ga je moeten betalen. Dat is de toestand. En deze minister heeft geen kaas gegeten ook. Al precies als de vorige minister. Ja. En dan krijg je dit soort problemen, ja. Ondeskundigen als een minister plaatsen daar op volksgezondheid, die alleen maar bezig is om partijgenoten binnen te halen, ja, te accommoderen bij inspectiediensten zogenaamd. Mensen die niet eens geschoold zijn, geen opleiding hebben om hun binnen te halen. Maar deze zaken worden gedaan. Ik moet u toch wel zeggen dat drie maanden terug, waren NDP'ers erg ontevreden, de streetmedia jongens. Die mensen voor de verkiezing alleen maar met valse gegevens. De heer Santokki toch wel zwart hebben gemaakt. Een jaar lang, ja, in opdracht van toppers van de NDP hadden ze dat gedaan. En er werd niets gedaan voor ze. Ja. Toen was er zijn opspraak gekomen en begonnen in de media alles te vertellen. Ja, hoe ze opdracht kregen om te liegen, onwaarheden te verkondigen contra Santokki. En toen de president dat merkte, heeft de president de ministers van de NDP geroepen, heb ik wel uit betrouwbare bronnen begrepen. En daar heeft de president aan alle ministers van de NDP de opdracht gegeven om NDP'ers, ja, al zijn ze laag geschoold, in dienst te nemen. En we hebben weer een groei. Ja, ik heb begrepen dat binnen 1 jaar al bijna 2100 ambtenaren, nieuwe ambtenaren, weer in dienst zijn genomen. Hoe wil je dan het beleid uitgooien? Ja, hoe ga je dan proberen wat al jaren gezegd wordt, dat we een te logge ambtenarenapparaat hebben? Hoe ga je daar aan kunnen werken dan? Nou, dat is die opdrachten zijn gegeven aan de ministers van de NDP. En we zien inderdaad dat volksgezondheid, OB en al die andere ministeries toch wel mensen in dienst nemen. Ja? Van lage kader, heel lage scholen. Mensen die niet eens een milo-diploma hebben, worden ook in dienst genomen. Dat is de situatie nu. Daarmee ga je de economie niet verbeteren. Ja? Laten we hopen dat dit soort zaken aangepakt worden. Ja? De president die belooft een loonronde. Ik wil zien om hoeveel ambtenaren er gaat. Ja? Want tot heden horen we geluiden. Daar hebben we 51.000. Daar hebben we 58.000. Daar hebben we 68.000 ambtenaren. Maar de juiste cijfers kunnen we niet bemachtigen. Elke minister die komt, gaat zogenaamd weer registreren. Oh, misleiding. Elke minister die bij Binnenlandse Zaken komt, zogenaamd ambtenarenregistratie. Rommel, dat gebeurt al 20 jaar. Rommel moet ik u zeggen. Tot heden hebben we hierin geen duidelijke cijfers kunnen krijgen hoeveel ambtenaren we precies hebben. Ja, laat dat duidelijk zijn. Ik wil ook nu even praten over de politieke situatie in het land. Laat me praten over de VAP. U weet dat de komende 2027, ik dacht mei, er verkiezingen gehouden worden. Ja, binnen de VAP. En er zijn 3 groepen, heb ik begrepen. informatie hebben mee bereikt dat er drie groepen zijn, ja, die met een lijst toch wel naar voren willen komen. De ene groep moet groepleiding zijn. Ja. Dan heb je een groep van groep Maduda en dan heb je een groep van Lady Dodder. Waarmee de groep van leiding en Maduda niet eens zijn. En dat vind ik laag. Hè. De heer Santokki had al in zijn beleid opgenomen en hij was al bezig met statuten en dat weet ieder van de VHP het hoofdbestuur dat er die statuten veranderd zouden worden en dat men maximaal maar 3 termijnen zou kunnen zitten. En dat lusten die mensen van die groep van Gayadi niet, of de Matura niet. Zij willen blijven zitten, hoe lang het mogelijk voor ze is. Terwijl ik vind het wel eerlijk van de groep van Lady Dodder, die zeggen, luister, we willen dat de zaken die de heer Santokki besproken had, ja, verandering van die statuten, vernieuwing, ja, en verandering en het openstellen van de partij nog groter maken, die richting willen we op. 2 termijnen en dat verkondigen ze. En wat gebeurt er? Je hebt een groep binnen de VHP die deze groep tegenwerkt. Ze willen geen vernieuwing binnen de VHP. En dat kan niet. Dat is niet juist. 2 termijnen is meer dan genoeg. Laat het doorstromen. Jongeren moeten ook aan de beurt komen. Mensen die al jaren lopen. Maar deze oude mensen willen blijven zitten. Vandaar dat ze toch wel die vernieuwing, laat maar die groep nu vernieuwingsgroep noemen, die wel de ondersteuning moet krijgen van het veld. Overal op je, wanneer je op het veld dit soort zaken bespreekt, hoor je, iedereen is eens met die vernieuwingsstructuur van die groep. 2 termijnen maar. Ja, en de partij opengooien. En de bevoegdheden van het hoofdbestuur gaan beperken. Dat is goed. Het kan niet zo zijn dat 1 persoon alles mag bepalen. Ja, zo kan het niet verder. Ik ben blij dat er een groep toch wel is opgestaan die de filosofie van de heer Santokki, de ideologie van de heer Santokki, met betrekking tot de vernieuwingen bij de VHP, wil doorzetten. Ik ben blij dat deze groep toch wel, elke vrijdag houden ze een lezing over een bepaald onderwerp. En ik heb gisteren begrepen dat ze toch wel over desensitisatie gesproken hadden. Ja? En daar heb je gehoord de tegenwerkingen van politieke partijen. Er is een mevrouw, ingenieur Sioudin, had een stukje gedaan. En een mevrouw Bansi, ex-DC van Saramaka. En daar is het duidelijk verteld hoe ze toch wel tegengewerkt werd door bepaalde ministers. Haar eigen minister van OB werkte haar tegen. Ja? En dit soort zaken kan er niet. Met betrekking tot, ze heeft ook iets kenbaar gemaakt. Hè? Ze wilde bepaalde delen van Saramaka tot waterschappen benoemen. Maar ABOP wilde niet meewerken, omdat ABOP toch wel zag dat ze stemmen zouden verliezen. En dat deze dame toch wel goed bezig was om aanwinst te krijgen voor de VHP. Maar dat was geen aanwinst. Het was beleid, goed beleid uitvoeren. Maar goed, zo had ABOP niet meegewerkt. Ja, en zo heeft men toch wel de zwakke punten behandeld en het is duidelijk dat decentralisatie nodig is, maar het moet gedragen worden door de samenleving en alle politieke partijen. Maar alle politieke partijen proberen munt te slaan voor zichzelf en dat kan niet. Men moet kijken naar landsbelang. En dit gebeurt vaker wanneer regeringen gevormd worden. En dan heb je geen regeerakkoord die je tekent met je partners met wie je in zee gaat. Omdat je snel een regering wil vormen. Omdat je bang bent dat bepaalde partijen al alsnog gaan weglopen. Nee, je moet de tijd nemen. Zet alles op papier. Wat je samen wil uitvoeren. Welke punten alle partijen eens zijn dat we dit gaan doen de komende 5 jaar. Maar dat gebeurt niet in Suriname. Ja. Men vecht ervoor om snelle regering te vormen. Om aan de macht te komen en te zitten. Geen akkoord, niets, dan ga je dit soort zaken krijgen. Ja. Had je in je akkoord 5 jaar terug vastgesteld dat je deze antistatie gaat uitvoeren, dan was dat wel gedaan. Maar dat was niet opgenomen. Dus Abo heeft steeds in de boycott, heb ik begrepen. Maar goed, ook de reisbouw in Nikeri wil ik even bespreken. Ik heb vorige week een interview gezien. Hè. Een boer, ja, is geïnterviewd. En die man heeft gehuild. Je ziet op die beelden dat de man huilt. De man zegt, we worden kapot gemaakt. We worden kapot gemaakt, er is geen beleid. Niets wordt gedaan met betrekking tot de reisbouw. Ja. En alle kreken en alle wegen van de reisverbouwers, daaraan wordt er niet gewerkt. Geen waterbeheersing, niets. Maar Sjaam, ik denk dat ik 2 maanden terug in uw programma of 3 maanden terug had gezegd dat ik had begrepen dat deze president aan de minister van LVP duidelijk opdracht had gegeven, ja, in een klein verband. En had de minister gezegd, luister, de afgelopen 5 jaar is er te veel geld gegaan naar Nikeri. Dus nu geen geld naar Nikeri. En dan krijg je dit soort toestanden ook, ja. Nu daar, de president werkt niet, heeft geen ontwikkelingsvisie. We gaan straks rijst moeten importeren wanneer het luistert. Volgens informaties was in de afgelopen 5 jaren toch wel ingezaaid. Maar er is nu 50% minder ingezaaid. Wat ga je straks krijgen? Dat deze regering toch wel rijst gaat moeten importeren vanuit Guyana. Blijf kijken wat er gaat gebeuren. Blijf kijken wat er gaat gebeuren wanneer men geen investeringen pleegt in landbouw. De boer heeft letterlijk gehuild 2-3 minuten. En dat is het gevoel. Ik heb gebeld met bepaalde mensen in Nikeri, waarbij men toch wel gesteld heeft en gezegd heeft, de huidige regering doet niets voor de reisverbouwers. Ja. Ja, toen was er ook tijdens Santopiwara klachten. Ja, na 2 jaren. Ja, maar die boeren kregen ondersteuning. Ja, maar nu krijgen ze helemaal geen ondersteuning. En laten we niet hopen dat we straks reis gaan moeten importeren, maar dat zie ik al aankomen. Wanneer je me zegt dat de inzaai met 50% verminderd is, dat is gisteren op die lezing toch wel naar voren gebracht. Dan is dat erg, dan kan ik dat wel koppelen aan het huilen van de boer, ja, die geïnterviewd werd. Het is erg. De president hemzelf heeft de opdracht gegeven aan minister van LDP. We gaan geen geld meer investeren in Nikeri, andere districten. Ik bedoel, wanneer er geen rijst is voor de samenleving straks, wat ga je dan doen? Ben je als president gevallen? Je wil de rijstbouw niet gaan ondersteunen. Maar waarom niet? Zullen zij wel weten, ik denk dat politiek hier, deze president, heeft de neiging om alle zaken waarmee Tjansantoki bezig was in die keri kapot te maken. Nou, laat ze maar doorgaan. Ze zal het wel merken wanneer we gaan reeds gaan moeten importeren en 4 en 5 maal de prijs zal moeten betalen. Nou, dat was het. De chat voor vandaag, zou ik zeggen. Heb jij nog vragen? Dan zou ik daarop willen ingaan.
0: Meneer Mohan, ik had over die 500 kilogram kwik die verdwenen is vanuit de politiebureau Gijsleid. Dat is één. Twee. Als u wat kunt vertellen over wat de nieuwste ontwikkeling zijn in verband met de olie. Daarover. Als u dat nog wat had willen vertellen daarover, meneer Mohan. Deze twee.
1: Met betrekking tot die stelt aan die kwik, kan ik nog niet begrijpen hoe deze zaak nog niet opgelost kan worden. Ik heb hier en daar informatie verzameld. Ik wil nog niet uitkomen. Maar ik weet, er zijn politieambtenaren van Gijsleid die precies weten wie en wie betrokken zijn. Met welke voertuig die spullen zijn vervoerd hebben overgrepen. Hoe kan de politie de zaak dan niet oplossen? Er zijn beelden toch? Er zijn beelden. Er zijn mensen die verantwoordelijkheden hebben wanneer zo'n zaak in een container geplaatst wordt. Niemand mag erin, ja? Want er worden boekingen gepleegd. Politie, Gijsleid, zijn er drie mensen die precies weten wie erachter zit. Hoe kan men dan deze zaak toch wel gaan verduisteren? Ik heb begrepen, de zaak wordt getorpedeerd. En DNA heeft men toch wel de zaken besproken, ja? En de minister kan tot heden. Alleen maar als antwoordgever, we zijn bezig, we zijn nog bezig. Wanneer je zo'n zaak niet in staat bent om op te lossen, van het kwik welke gestolen is, ja, uit een container die midden op het station staat van Gijsleid, dan mag je de afdeling die dit onderzoek leidt opdoeken. Opdoeken. Dat wil zeggen, de intentie is er niet om de zaak op te lossen. Er spelen bepaalde belangen een rol. Hoe kan je, kijk, en dit is gemeen, hè. Hoe kan je een zaak van een diefstal van kwik, ja, behandelen in een comité-generaal in DNA? Daar behandel je zeer topgeheime zaken, zaken lakende de veiligheid van het land. Wanneer we toch wel grote beslissingen nemen op de financiële wereld en wat bepaalde zaken niet voorheen gelekt kunnen mogen worden, die ga je comité-generaal bespreken. Maar niet kleine diefstallen zaken, daar heb je wat te verbergen. Daar heb je wat te verbergen. En de minister komt en vertelt zijn verhaal en het is eens beloven en beloven. Ik kan u zeggen, ik wacht nog een week en daarna gaan we het een en ander uitgooien in het programma. Welke informaties we gehad hebben, wie en wie het kan zijn, met welke voertuig. Ja, ik hoop dat er toch wel duidelijkheid daarin komt. De intentie zie ik niet bij de regering dat de zaak opgelost en opgehelderd wordt. Ja. U weet dat er ook topcriminelen op bepaalde afdelingen van de politie zitten. En die kunnen makkelijk beïnvloed worden door de politiek. Ja. Het moment dat dat het geval is, dan ga je dit soort zaken krijgen. Ja. Laten we hopen dat er toch wel duidelijkheid komt. Wanneer je zo'n zaak niet kan oplossen, dan mag je die afdeling opdoeken. Opdoeken, een andere afdeling zo daar plaatsen die integer en ervaring heeft. Ja? En geen mensen die beïnvloedbaar zijn en niet in tegen zijn. Laat dat doen. Dat is met betrekking tot kwik. Ja? U heeft ook wat gevraagd.
0: Ja, daar in verband met. Ja, gaat u gaan.
1: Wat wij horen is alleen maar wat we uit de richting van staatsolie, ja, toch wel enige informatie krijgen. En dat men nu bezig is. De regering is bezig zogenaamd om te kijken hoe zij die gelden die binnen gaan komen, gaan aanbesteden. Ja? Waar ze toch wel een fonds willen maken. Ik weet dat er een fonds door het Beheer Zandokie al was gemaakt, waarmee een bepaald bedrag uit de oliefondsen toch wel gedeponeerd zouden worden. Met die gelden moet je ontwikkeling proberen te brengen in de landbouwsector. Olie gaat straks oprapen. Olie wordt straks minder belangrijk op de wereld. Ja, je moet kijken naar het beleid wel gevoerd wordt naar de westerse landen. Ja. Zo min mogelijk olie gebruiken. Dat is het beleid, ja, welke uitgegooid wordt. Laten we hopen dat, zoals beloofd, in 2028, eind 28, we de eerste oliedollars binnen kunnen krijgen. Ja? Wanneer dat het geval is, dan heb ik wel begrepen dat er betalingsverplichtingen zijn. Maar men komt niet eerlijk voor de dag, heb ik van de heer Ramouta Winston begrepen. Om precies te zeggen, hoeveel schulden hebben wij en wie moeten we toch wel aflossen en in welke termijn? Ja, ik heb begrepen uit mijn bronnen van financiën die ik heb, heeft iemand me duidelijk gemaakt dat er tot 2033 Suriname grote verplichtingen heeft om leningen die afgelost moeten worden. De vraag is, komt er dan ontwikkeling voor de samenleving, voor de bevolking in? Nee. Hoe lang is Guyana al met olie bezig? Maar daar zie je alleen maar grote projecten. Huizenbouw, wegenbouw, grote projecten. Dat wil zeggen, bij grote projecten zit er veel corruptie. En dat hoor je nu in Guyana. Ja, er is wordt veel corruptie gepleegd in Guyana. En diezelfde gevoel kreeg ik. Ik kreeg het gevoel dat Suriname toch wel een klein groepje zichzelf verrijken. Ja, na 2028. Ja, een klein groepje zal zijn die zich zullen verrijken. De zakenmensen, die mensen toch die bepaalde contacten gaan krijgen. Regeringsmensen, ja, die gaan zich verrijken. Ja. En het arme volk, ja, zoals in Guyana nu, na bijna 10 jaren, ja, zien ze nog geen één verandering op economisch gebied. Ja. Hun leefomstandigheden is hetzelfde gebleven. Er wordt wel geïnvesteerd in infrastructuur, ja, omdat er daar veel corruptie wordt gepleegd. We hopen niet dat Suriname diezelfde weg zal opgaan. Laten we hopen dat deze president toch wel met deskundigen aan tafel zit. En toch wel een plan maakt hoe de gelden besteed zullen worden. Ja? Laten we toch wel de ambtenaren goed belonen, zodat mensen niet wegtrekken naar het buitenland. Ja? Want de trek is erg groot. De regering moet ervoor zorgen dat mensen niet wegtrekken. Wanneer je geen kader hebt en alleen maar ongeschoolde mensen. Ja? Dan zal er weinig ontwikkeling hier gebracht kunnen worden. Dat moet deze regering wel voorkomen, ja. Betaalde ambtenaren goed, betaalde verpleegsters goed, betaalde onderwijzers goed, betaalde politieambtenaren goed, zodat er minder corruptie binnen KPS toch wel te merken zal vallen. Ik kan u zeggen dat er bijna 30 agenten binnen 1 en 6 weken, binnen een maand en zes weken opgesloten zijn. Dat zegt veel. Dat wil zeggen, het is slecht beleid. Het is niet helemaal geen beleid gevoerd van zuivering binnen KPS. Ja. Dat was het nutshell voor vandaag, zou ik zeggen. Ja, ja. De situatie is erg slecht voor alle volksgezondheid, onderwijs en veiligheid. Ja, heel slecht, moet ik u zeggen. Mensen komen niet uit. Dus je moet rekening houden, zodra de economie in het land slechter wordt, gaat de criminaliteit automatisch toenemen. Dat zegt criminologie, ja. Dus men moet proberen om de armoede weg te werken. Eerlijke verdeling van de koek. Niet zoals nu, de drie machten hebben 400 en 500% verhogingen gehad op hun lonen. en de ambtenaar heb je geen 1 cent verhoging gegeven. Ja, dat zijn geen goede zaken. Dit wekt toch wel gevoelens op dat op den duur, wanneer je toch wel, ik wil zien wanneer de oliegelden toch wel binnenkomen en wanneer er toch wel armoede is, dan ga je toch wel die gedragingen op den duur zien wat in Afrika nu plaatsvindt. U weet, Afrikaanse landen hebben zoveel olie, maar het volk is straatarm geweest. Nu hebben landen daar toch wel besef en militairen en deskundige mensen nemen toch wel de roer daar over en voeren een beleid uit waarbij die oliegelden en die goudgelden ten goede komen voor de samenleving. En er is nu wel welvaart te merken binnen Afrika. Ja. Ik hoop niet dat Suriname toch wel die richting opgaat om een kleine groepje te verwijken alleen maar en de samenleving gewoon in armoede houden. Laten we hopen dat er goede plannen gemaakt worden en dat er toch wel een goede loonsverhoging aan de ambtenaren en de gepensioneerden en de ouderen worden gegeven. Dat was het voor vandaag, ja.
0: Meneer Mohan, ik wil even nog wat verzoeken. Zeg wat in het kort, Hindustani met Kuchbulde. Na Kuch Matlab voor de Hindustani, even uitleggen, uittreksel kleine.
1: Nou, Sjaan, Mario Beino, mijn aard, Pino Oika, die het deze me behoed slecht jaren hadden, Jody Chapaar, criminaliteit toenemen over hen, antwoord naar die paar wederkering, korrupt chef, zijn plikkerel, buurt nu ja hebt jij beleid naar hem. Toch een buurtmanager zijn. En toch een soort buurtmanager zijn hoe gaan kijken. Maar ik word op chef waar je hoe ervaring naar hem korpskist ook oké, okay, politiekunde naar hem oké. Okay. Wat hij zei doen, zijn technische faculteit, maar daarmee

നീല വിരൽമേ ഏയ് ദ പോലീസ് ലാ ആറ്റോ വഹാൻ തിങ്കേര നാടേക്ക പോതാക്വ ദേ ദസ്ബേ ഹൗസോ ചിഗ കിജൈ കുച്ച റൂഫ് കരെ കി കരാബി യാ ഇസൈ അബി ദേസ്മേ സപ്പോയ് പാജാ ഹല്ലാ ഔ ദു സ്കൂൾ ദു ബെൽക ദു സ്കൂൾ ദു കപ്പോനാവെ നാവെ ബെൽക ഏനി ഫേ Admilo Belker, jij moet zo ook een keer raken soms. Verdachte figuren. Dat je een Belker gaat op de hand op Eila. Pino Belker je, auto da vrij. Pino Belker je, hem ook op Eila. Dat is een Pino Oine, maar wat ik het dan alleen om. Ik zit iets over, ik zei deze man. Dus criminaliteit, erger ook erger over. Volksgezondheid, ja, de waai, bewaai, die subsidie. सब चीज का पर पैसा भर चाहे तू फर्जीकत बाते ऐसे डेफ फर्जीकत बाते या ये फोटो बनावे या ये सीटी स्कैन बनावे सब हर चीज का तो कहते हैं पैसा भरे तो काहे का फर्जीकत बाते ये हफ्ता में तांतार से अभी बोली से कि उस अब ना चप्पल कर रहे हैं अब गारंटी ब्रीफ ओवर है कि ऐसे डेफ कैंसल बॉक्स सेल्स प्रीमियम कार्ड रखे verwezen ze naar accepteren kunnen. Dat doe je aan ze kijken, ik heb dat slecht. Hij zei, medisch zorgers. Kijk, hier deze men. Maar aan jij, dien voor dien, je aard geile, je product in Lego supermarkt met zo'n rupia kan. Geile duur ooit baat, de ooit product waar zo'n rupia kan, ik zou 10 hoog je, ik zou 15 hoog je. Deel, John Picata, benzine, ik dacht in de buurt van 52, dan word je 60 gulden bij. Ja. Ja, ik subject mag je, EBS, gas. Ook iedere regering, als de loop ik maar iets mee. Ik kon verandering naar Leijzen. Dan heb ik na de klap, ook na ook de klap. Die het wil op, je een plan krijgen in oktober met op straat kijken. Die iedere regering, hoe zit je rekening? Nou hoor ik dat niet. De boodschrijver hoe ze kennen, ja. Want het wil ook na uitdagen ik salaris zijn. Dus je ambtenaren ook 10 budget baat, jij taxi chalawe, raad ke soms bepaalde het wil ook jij wachter ke kaam kare. Nee, na uitdagen je van lerken ke tu kijk na dee seke, school na pathai seke, universiteit ke paisa pino utta pahile, 4000 se 5000 ke dee seke. Dat wil zeggen, gereep het wil ook op universiteit naar jij bij. Ieper leed en die bevoerder gereden. En die zegt, is niet gekeken op deze pak. En op deze me, je onderwijs slecht is, de ontwikkeling heb je nou op gang. Dus, jij gaat heel investeren gereden, veiligheid, volksgezondheid en onderwijs me. Je doet ontwikkeling van je lawe, de itino factoren, itino ministeries met jij heel investeren gereden. Als de loop, nou we, iedere regering, de verklaring naar mannen die we John Jory pijlen we, boleh hij ga, hem ook op bezig bati, ja, hem ook bezig, ik mijn naast bezig he, ja, hij is een zaak, toen een oplosker pijlen bati, toe afdeling, je hoofd wat het jij ga direct laat maken in kaart hebben, want hem na voorstel op de, veronderstel dat ze klaar, of althans voorstellen dat ze klaar hier op container John Pietje bureau met een collega is bij me. Ja, kan je school doen, ja, we tellen. Moet ze Jody pellen, of boy naar de kiezen, het na aki, die in raad van het, dat komt ze voor je. Ik aki naar de kiezen, wel het middel op de kiezen. Die in jane jane heen kiezen. Die teken ze. Maar kijk, iedere gering, namang het duidelijk naar boven halen. Op hem namang naar boven. Omdat harde informaties na hè, maar hem ook pijlen bij die bepaalde namen, die bepaalde misschien die lopen jannen kerst weken, ja die misschien die jannen, die kijken die ze, ja, je hebt de kleren wacht de kleren jij een duur hebt dat, top dat nu top oral jij een onze kwam, ja, John Matri Marella door vergiftiging van quick en sinaasida, John Lodz kan die zei. Minister ke DNA jabardasti bodwais tab bo minister was donda

0: beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
2: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Fahon.
3: Digitaal radio. Internet Fahon FM.nl.

0: asu au dil me dard roya, hasne walon ko kya pata, hasne walon ko kya pata rone wala jo hai kis kadar roya, teri tanhai ka alam wahi jaan sakta hai, haan teri tanhai ke alam wahi jaan sakta hai jisne zindagi mein किसी को पाने से पहले खो दिया। हमारे प्रिय साथियों, फाहुन रेडियो के प्रोग्राम आप सुन रहे, मैं आपका सेवक श्याम पूरन भी आपके साथ जो दे रहा हूँ, यही सोचते हुए कि जिन अंदाज में ये कार्यक्रम मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ आपको पसंद आता हुआ होगा। इसमें आपको कुछ परिवर्तन जो लगता है कि आप लाना है तो यूं ही हमेशा आप बतला सकते हो हमारे प्रिय मित्रों।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet, wakalet ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
5: U luistert naar
0: Hindustani
5: Radio,
6: Radio Fahon.
0: Digitale radio, Fahon.fm.nl.
7: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
8: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
7: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.
0: Bedla doen hè. जिंदगी के सफर को लफ्जों में पिरोया है, अपनी हर गजल को दर्द में भिगोया है। प्लीज आज वाह वाह ना कहना, क्योंकि आज फिर ये दिल किसी की याद में रोया है। साथ क्यों, ये जिंदगी है ना, दर्द खुशी सब आपस में मिला रहता है और वो दोनों के साथ जीना ही पड़ता है। हिट स्टेशन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे जहाँ पर आप चुन है।

0: vanuit Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio. Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
1: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
0: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Dit is Vahon Hindustani Radio.
3: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
5: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
0: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
1: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
0: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
7: साथियों तो वही संदेश जो आपको देने वाला है कौन है वो चल के सुनते हैं विद लाइफ एंजॉय सिंगिंग वेलकम एक खुरित मनियर अपना परिचय दे दो
8: थैंक यू भाई श्याम शामपुरम एंड अलर लेस्ट्रास फॉर रेडियो गखुरुत ऑन दिस मोये सैटरडे 11 जुलाई mijn naam is Hemant Lashman. Ik ben onder andere van het Middenzomerfestival Den Haag Zuiderpark. En ik ben in de Haagse samenleving actief in het organiseren van de Holi, Diwali, Middenzomerfestival en andere evenementen. En dat is mijn, mijn ding waar ik mee wil uitkomen.
7: Ja, en dat is het eigenlijk dat u meegeeft aan de luisteraars. Laat weten wat er gaat gebeuren, wanneer het zal gaan plaatsvinden. En jaarlijks terugkerend evenement waarover ik het had. Het is Milen dat ik bedoel, hè?
8: Ja. Nee, duidelijk. Dank u wel, Hajjam, dat ik de mogelijkheid heb gekregen via uw radiostation om een mededeling te doen met betrekking tot de voortgang van de voorbereidingen van het Milen Zomerfestival wat gaat plaatsvinden op 21, 22, 23 augustus in het Zuiderpark te Den Haag. Een grootste Hindustaanse festival van heel Europa, Hajjam. En mijn oproep is als iedereen daaraan kan deelnemen, want we hebben een aantal dingetjes daar staan. En daar hebben wij gedacht aan podium voor iedereen van 0 tot 100 jaar. En we hebben maar slechts 3 podia staan. We hebben 120 standhouders. We hebben 150 artiesten. Een van de topartiesten is van Raymond Ramnerijn vanuit Trinidad van Dil en Adan. Die gaan we dit jaar laten opvoeren. En we hebben kunst, cultuur, we hebben kermis, we hebben veldactiviteiten, we hebben gezondheidsplein, we hebben Indian Curry Club met Doxa Cook Contest en de Cookie Quick Cook Contest. Ook is er sport en spel vanuit het verleden in Boiti en Alakondre Dorpo, waar alle culturen van Suriname aan deelnemen door hun eigen tent in te richten met kunst, cultuur, kleding, voeding en allerlei dingetjes. Er wordt heel veel aandacht besteed aan ook minder validen, waarvoor wij paden aanleggen dat mensen met een rolstoel, rollator of een kinderwagen overheen kunnen rijden. We hopen op mooi weer. Maar als het minder mooi weer is, dan hebben we alle voorzieningen getroffen bij Sjaan. Dus er is voor iedereen die wat wil, is er iets te doen. Wij zijn hier dus aan. Laten we ons zien dat wij op een leuke manier met elkaar samen kunnen zijn. En elkaar kunnen ontmoeten. U kunt uw kaartje kopen via www.milenzomerfestival.nl. Ik kan u zeggen, wij als organisatie doen erg ons best om een mooi festival te maken op het Zuiderpark op 21, 22, 23 augustus. Wij zijn ook met betrekking tot veiligheid heel en heel bezig om het zo goed mogelijk neer te zetten met genoeg security, politie en allerlei andere diensten. Want het is een festival van ons. En wij willen dat het festival goed verloopt. Want alle mensen komen daar van Aji, Nani, Nana, Kaki, Kaka, Bhai, Bahin. Iedereen komt daar naartoe. We nemen onze kinderen mee. We nemen onze ouderen ook mee daar naartoe. En we willen dat op een gemoedelijke manier zo'n festival plaatsvindt. Waarbij wij dit kunnen blijven behouden. Anders is het risico dat wij dit soort grote festivals niet meer gaan kunnen doen. Maar wij zijn één Hindoestaan, we hebben één gedachtegang, dat we met elkaar natuurlijk vrede, rust kunnen bewaren in de stad van Den Haag. Die staat al bekend natuurlijk van rust en vrede, en dat we met elkaar samen een mooi festival kunnen neerzetten.
7: Alleen, ik ben heel erg blij met u. Trots ben ik niet. Ik ben blij. Trots om het tolijs gemande tikke gemande daar. En vandaar dat ik blij ben. Heel erg blij. Die aap doe hij. U doet dat. En u dharm ke prachar. Sanskriti, sabdhata, hem ke bhasa, bolmani, rahe. Aur aap jo kare hai. Insaan ke naat. Insaan ke naat. Als mens. Aur dis duurste plicht. Aur wat te kunnen betekenen voor je medemens. En dat doet u. En vandaar dat ik...
8: Heel goed. Nou, ik ben ontzettend blij dat u de mogelijkheid creëert. En ik moet jullie zeggen, ik ben erg dankbaar dat de radiostations er zijn die heel veel mooie informatie kunnen uitgeven naar iedereen toe, naar alle luisteraars toe. Belangrijk is natuurlijk van wat u heel terecht ook wel zegt. Het is ons ding. Wij moeten ons dat enige, we lijken op elkaar, we doen min of meer hetzelfde, we eten en drinken hetzelfde. Laten we ook voor elkaar zijn, want wij moeten die vuist maken, we moeten die kracht tonen, we moeten die ik-tap tonen naar het gemeenschap, zodat wij één groep Hindoestanen zijn, Surinamers zijn, die een mooie uitstraling hebben en dat wij dus goed staan aangeschreven in de hele Nederlandse ritme op het wereldniveau, dat wij de vreedzame mensen zijn, dat wij op een mooie manier onze feesten en activiteiten kunnen doen. En dit nemen we mee. En wat u zo juist ook zegt, Hajjan, is dit is Hanukkah Sanskriti. Wij moeten ons laten zien. Wij zijn niet in de staan. Dat wij dus vreedzaam met elkaar kunnen omgaan. Veilig met elkaar. Drink met mate. Kom, geniet van het festival. En vallen overige dingetjes waar zijn. Wees u dienstbaar. Probeer ook iets terug te geven aan de gemeenschap. Wees alert daarop en... want daar zijn wij samen goed voor aangeschreven als Hindoestanen. Laten we iets terug doen voor elkaar. Nederlands Super Festival 2026, 21, 22, 23 augustus op het Zuiderpark Den Haag. Samen met mijn collega Arend Boeltjen zijn we altijd bezig om veiligheid en een mooi programma voor iedereen van 0 tot 100 jaar neer te zetten. U bent allemaal van harte welkom.
7: Ik moet u bedanken en ik wens u fijn weekend. Ik zal dit een paar keer herhalen, meneer Lashman, dat mag u wel weten. Alsjeblieft.
8: Dank u wel, Abelijs.

0: hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.

Waarom in de Sari Radio Station en daar kunnen we 07-3-62-20-77. Nog eens keertje 07-3-62-20-77. Hit Station, de Music Station. Hoor mij op, kassie, wakjampoeren.

0: चलता हूं। जिंदगी ने पूछा सपना क्या होता है, तो हकीकत बोली बंद आंखों में जो अपना होता है, खुली आंखों में वही सपना होता है।
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Advocaat en kantoor aan het raam zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

prachtig, hè? Heel mooi. Wat vindt u zelf ervan? U mag het zeggen. Telefoon 070-362-2077.

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelfried vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.